0: Solte o som. E solte o som.
1: Every time we touch, heaven and earth collide, everything feels so right. Every time we touch.
2: Hallo, ik ben Marlies en ik ben echt een enorme fan van David Guetta.
3: David Guetta maakt heel erg house die heel erg, ik vind, het blijft heel erg in je hoofd zitten.
4: David.